0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

juiste stemming met Zuidland.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Vanaf 5 oktober starten werken in de noordoostelijke hoek van het gemeentepark in Borsbeek. De werken moeten zorgen voor meer natuur en minder wateroverlast. Er komt een infiltratiebekken met bloemen en grassen. Ook wordt de verharding aan de noordelijke ingang kleiner. Daar komen bijenvriendelijke planten. Een greppel zal het infiltratiebekken verbinden met de regentuin. Daarnaast worden bomen geplant als groene afscheiding voor de buren. Van 5 tot 9 oktober voert een aannemer graafwerken uit. Daarna zaait de groendienst bloemen en grassen in. Later dit najaar worden de bomen geplant. Het administratieve team van Zorg en Gezondheid in Kontich is dinsdag 6 oktober niet bereikbaar. De medewerkers volgen die dag een opleiding. De verzorgende en schoonmaakhulpen werken wel gewoon verder. Wie de dienst wil bereiken, kan het best mailen naar zorg@kontich.be. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Jan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politie van zone Minos gaat de komende weken extra fietscontroles houden in Mortsel. Vooral fietsers die tegen de rijrichting inrijden worden gecontroleerd. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete. Ook gsm-gebruik op de fiets, rijden op het voetpad en slechte fietsverlichting worden aangepakt. De controles vinden meerdere keren per week plaats. Volgende week controleert de politie onder meer op de Lierse Steenweg, Mechelse Steenweg, Stassilei en Antwerpse Straat. Met de acties willen politie en stad Mortsel de verkeersveiligheid verbeteren. Vooral voor kinderen en jongeren die naar school fietsen. De bevrijdingstunnel is van maandag 12 tot woensdagochtend 14 oktober 2 nachten deels afgesloten. Er zijn onderhoudswerken tussen 20 en 6 uur. In de nacht van maandag op dinsdag is de tunnelkoker richting Antwerpen dicht. Van dinsdag op woensdag is de koker richting Brussel afgesloten. Verkeer in de afgesloten richting wordt bovengronds omgeleid. In de andere richting blijft de tunnel open. De werken gebeuren 's nachts om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Morgen gaat de Lierse Ommegang opnieuw uit. Bekijk het programma op ommeganglier.be en plan alvast je route langs alle verschillende acts. De Ommegang trekt door een groot deel van het stadcentrum. Van 11 tot uiterlijk 19 uur sluiten ze heel wat straten volledig af voor alle verkeer. Kom te voet of met de fiets. Je mag uitzonderlijk fietsen op de stadsvesten. Naast de bestaande fietsenparking aan het station voorzien we 3 extra fietsenparkings. En dat op de Vredebergstraat, Netelaan en Kanunik-Davidlaan. Bekijk alle verkeersmaatregelen op lier.be. De stad Lier voert van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober extra controles uit op afval, sluikstort en zwerfvuil. Wie afval op de verkeerde dag buiten zet of afval achterlaat, riskeert een boete. De stad zet ook onbemande camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt gedumpt. Medewerkers onderzoeken sluikstort om de vervuiler te vinden. Lier werkt voor de actie samen met IVAREM. De stad wil niet alleen beboeten, maar inwoners ook aanspreken en informeren. Zo worden onder meer peukenhouders uitgedeeld. De actie maakt deel uit van de Week van de Handhaving. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Waalwijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

Radio Zuidland. Je weekend begint hier.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag, de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: stel je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vanaf 5 oktober starten werken in de noordoostelijke hoek van het gemeentepark in Borsbeek. De werken moeten zorgen voor meer natuur en minder wateroverlast. Er komt een infiltratiebekken met bloemen en grassen. Ook wordt de verharding aan de noordelijke ingang kleiner. Daar komen bijenvriendelijke planten. Een greppel zal het infiltratiebekken verbinden met de regentuin. Daarnaast worden bomen geplant als groene afscheiding voor de buren. Van 5 tot 9 oktober voert een aannemer graafwerken uit. Daarna zaait de groendienst bloemen en grassen in. Later dit najaar worden de bomen geplant. Het administratieve team van Zorg en Gezondheid in Kontich is dinsdag 6 oktober niet bereikbaar. De medewerkers volgen die dag een opleiding. De verzorgende en schoonmaakhulpen werken wel gewoon verder. Wie de dienst wil bereiken, kan het best mailen naar zorg@kontich.be. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maximaal rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZ2. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Liesesteenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

is Regio Radio Zuid-Holland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politie van zone Minos gaat de komende weken extra fietscontroles houden in Mortsel. Vooral fietsers die tegen de rijrichting inrijden worden gecontroleerd. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete. Ook gsm-gebruik op de fiets, rijden op het voetpad en slechte fietsverlichting worden aangepakt. De controles vinden meerdere keren per week plaats. Volgende week controleert de politie onder meer op de Lierse Steenweg, Mechelse Steenweg, Stassilei en Antwerpse Straat. Met de acties willen politie en stad Mortsel de verkeersveiligheid verbeteren. Vooral voor kinderen en jongeren die naar school fietsen. De bevrijdingstunnel is van maandag 12 tot woensdagochtend 14 oktober 2 nachten deels afgesloten. Er zijn onderhoudswerken tussen 20 en 6 uur. In de nacht van maandag op dinsdag is de tunnelkoker richting Antwerpen dicht. Van dinsdag op woensdag is de koker richting Brussel afgesloten. Verkeer in de afgesloten richting wordt bovengronds omgeleid. In de andere richting blijft de tunnel open. De werken gebeuren 's nachts om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een hele fijne zaterdagmorgen, 3 oktober. De berichtgeving op de radio zal de komende maanden verschuiven van 't is nat naar 't is glad. Maar de muzikale zon blijft op zaterdag in je radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: Ik zei het daarnet al, oktober, maar dat betekent niet dat we niet mogen terugdenken aan die hele mooie zomer die we net achter de rug hebben. En dat doe ik dan het liefst ergens in het mooie Frankrijk, in de streek van Bordeaux.

0: Raymond en Vangeel met hun autootje op weg naar Bordeaux.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
0: De zon in je radio. Ja, viva, het is weekend. Ja,

0: tutulmuş kabuğun.
1: Fazla.
0: Helal.
2: Sabah sabah.
1: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
5: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.
6: Vandaag 3 oktober start in Antwerpen de beestige week. Die duurt tot 11 oktober. Dat is een week die in het teken staat van de Werelddierendag. En dan wordt er aandacht besteed aan alles wat met diertjes te maken heeft. En dat kan je makkelijk terugvinden, vrienden. Alle informatie daarom, ga even op je computertje naar het internet en tik.

0: Het beste gevoel, Zuidrand.
1: Ja, het beste gevoel krijg ik als ik naar het bordje kijk links van de mixtafel. Daar ligt een croissantje op. Jongens, dat ziet er goed uit. Ik zou er een liefdesliedje over kunnen schrijven.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Lyrisch doen over een croissant op zaterdagmorgen. Je moet het maar doen, maar ja. Goudbruin, krokant, zacht, luchtig. Rijke, volle geur van roomboter. Ik zou er uren kunnen over doorgaan. Maar ik ga jullie laten genieten van de muziek. Terwijl ik die eerste zalige hap neem.

0: Wakker Wekker.
1: Onze wakkere wekker die wordt vandaag ingestuurd door Bert Baart. En Bert die heeft een nummer gekozen van René Vroeger. En over die René Vroeger valt wel wat te lezen deze dagen, want de man heeft myositis. Dat is een ziekte waarbij het afweersysteem zich tegen de eigen spieren richt en ontstekingen veroorzaakt die ze verzwakken en daardoor dus ook de stembanden iets minder goed laten werken. Maar op dit nummer van René is dat totaal niet te horen. Just say hello.
0: De wakkere wekker.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Welkom bij Zuidrand en Vivatis Weekend, jouw brunchradio tot 12 uur. En geniet van die twee dagen, vrienden, want neem het van mij aan, het is in een flits voorbij.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Zaterdagmorgen!

0: wise words in heavy doses. Radio
1: Zuid-Holland. Ja, ja, en als je geen liedje zingen kan, dan moet je er maar eentje fluiten. En dat heeft deze Jake Reese waarschijnlijk gedacht toen hij deze Ellie opnam.

0: regio, jouw radio. Zuid-Rand.
1: In het aangename gezelschap van 10cc and the things we do for love maken wij het bruggetje voorbij 11 uur hier bij Radio Zuid-Rand. Brunchradio Viva deze weekend nog tot 12 uur, vrienden. En het is fijn dat jullie allemaal luisteren.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Morgen gaat de Lierse Ommegang opnieuw uit. Bekijk het programma op ommeganglier.be en plan alvast je route langs alle verschillende acts. De Ommegang trekt door een groot deel van het stadcentrum. Van 11 tot uiterlijk 19 uur sluiten ze heel wat straten volledig af voor alle verkeer. Kom te voet of met de fiets. Je mag uitzonderlijk fietsen op de stadsvesten. Naast de bestaande fietsenparking aan het station voorzien we 3 extra fietsenparkings. En dat op de Vredebergstraat, Netelaan en Kanunik-Davidlaan. Bekijk alle verkeersmaatregelen op lier.be. De stad Lier voert van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober extra controles uit op afval, sluikstort en zwerfvuil. Wie afval op de verkeerde dag buiten zet of afval achterlaat, riskeert een boete. De stad zet ook onbemande camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt gedumpt. Medewerkers onderzoeken sluikstort om de vervuiler te vinden. Lier werkt voor de actie samen met IVAREM. De stad wil niet alleen beboeten, maar inwoners ook aanspreken en informeren. Zo worden onder meer peukenhouders uitgedeeld. De actie maakt deel uit van de Week van de Handhaving. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Viva Dis Weekend. Ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: miles away.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Een hele fijne zaterdagmorgen. Ontbijtradio, brunchradio. Het doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe. Zolang die muzikale zon dit weekend maar door je radio schijnt. En daar zorgen wij bij Radio Zuidrand voor.

0: generaties aan goede muziek.
1: Oktober staat meestal synoniem voor regenmaand. Dat is de maand dat je de regenjas en jawel die goede oude getrouwe paraplu bovenhaalt. Maar het lastige aan een paraplu is dat als je hem dicht doet, je vaak natter bent dan als je gewoon in de regen gaat staan. En nu is er zoiets als de omgekeerde paraplu natuurlijk. Dat is een paraplu die binnenste buiten sluit. Dus als je de paraplu dichtmaakt, dan trek je de natte kant naar binnen en jezelf, je vloer, je auto, alles in je omgeving blijft lekker droog. Aanschaffen dat ding, het is goud waard.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Af en toe een goede Nederlandstalige is nooit weg en die krijgen we nu voorgeschoteld door Aaron Blank.

0: Zuid-Holland en je dag kan niet stuk.
1: Vier seizoenen in één programma, dat kan alleen bij Radio Zuid-Holland en Viva. Dit weekend, daar straks hadden we nog John Paul Young in het programma met Standing in the Rain. En nu is het de beurt aan Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me, zo zie je maar weer. Van de herfst naar de lente, het is een kleine stap hier bij Viva.

0: weekend van Radio Zuid-Rand.
1: Hebt u nog geen idee wat u gaat doen dit weekend? Ga dan naar de website Uit in Hoven of Uit in Antwerpen bij uitbreiding. Want daar vind je alles terug wat er te doen is.

0: familie Vermeulen die trekken ieder weekend naar het dorpje Celle. Dat is niet zo ver gelegen van Tienen. Het is prachtig mooi. En daar brengen zij hun weekends door. Maar niet gevreesd, zij luisteren via de streaming naar Radio Zuidrand. En ze hebben dus ook het Dekselse duo voor deze week ingestuurd. En dat is een mooie geworden. De eerste, dat is Patti LaBelle met Release. En de tweede is ook een bel. Een Becky Bell met Stepping Out Tonight.
1: Het Dekselse

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.
1: Ja, wij voelen ons ook thuis bij jullie. En belangrijkste nog van allemaal, hopelijk voelen jullie je ook allemaal thuis bij ons.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: We gaan verder met Sting en Love is the Seventh Wave. En waarom de Seventh Wave? Nou, in een golfbeweging schijnt de zevende golf de sterkste te zijn. Vandaag.

0: Genieten. Dat is het codewoord voor dit weekend. En dat ga je doen hopelijk de komende twee dagen. Wij hebben een afspraak volgende week zaterdag om 10:00. Want dan is het weer tijd voor een nieuwe FIFA. Ja, het is weekend.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuid-Rand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vanaf 5 oktober starten werken in de noordoostelijke hoek van het gemeentepark in Borsbeek. De werken moeten zorgen voor meer natuur en minder wateroverlast. Er komt een infiltratiebekken met bloemen en grassen. Ook wordt de verharding aan de noordelijke ingang kleiner. Daar komen bijenvriendelijke planten. Een greppel zal het infiltratiebekken verbinden met de regentuin. Daarnaast worden bomen geplant als groene afscheiding voor de buren. Van 5 tot 9 oktober voert een aannemer graafwerken uit. Daarna zaait de groendienst bloemen en grassen in. Later dit najaar worden de bomen geplant. Het administratieve team van Zorg en Gezondheid in Kontich is dinsdag 6 oktober niet bereikbaar. De medewerkers volgen die dag een opleiding. De verzorgende en schoonmaakhulpen werken wel gewoon verder. Wie de dienst wil bereiken, kan het best mailen naar zorg@kontich.be. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maximaal rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave B.

weekend, dat knallen we meteen goed in met Birte en Till We Meet. Goedemiddag Zuidrand, het is 12 uur geweest. Tijd om die boterhammetjes boven te halen, het weekend echt in te luiden. En de radio een tikkeltje luider te zetten. Welkom bij de lunchbreak hier op zaterdag. We hebben een heerlijke mix voor je klaarstaan. De beste platen voor tijdens je lunch. Lokaal nieuws uit onze gemeente. En we kijken alvast naar dit weekend in onze Zuidrand. Wat daar zoal te beleven valt.

Zandkastel vooruit. Dat deden we met Line de Pauwen. En op de autobaan dan wel in Duitsland. Want hier in de Zuidrand durft er wel eens hier en daar een dikke Bertha staan. Zoals u wellicht zal weten. Als je houdt van gezellig smullen, dan moet je vandaag op het jaarlijkse Mosselfestijn zijn. Georganiseerd door de lokale brandweer. Brandweerzone Randpostkontig. Vandaag gaat het door tussen 12 en 21 uur. Dus als je mosseltjes wil gaan eten, daar kan je vandaag nog een hele dag terecht.

0: tanış kumun gazda. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

voor Emma Heesters. Altijd positief denken, want zij zegt alles wordt beter. Zeker en vast, vast en zeker. Heb jij nog wat leuks te doen dit weekend of weet je niet wat doen? Misschien kan je vandaag nog terecht tot 6 uur voor een kunstexpositie met het werk van Patricia Tropato en Mark Bernaerts aan de kunststatie hier in Kontich in de Zuidrand. Dubbel tentoonstelling, Appair noemt het.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst. Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Straks na 1 uur heb ik voor u nog nieuws en weer, maar ook nog meer informatie. Mocht je niet weten wat doen, morgenmiddag of morgen overdag. De Harlem Shuffle waren dit, de Rolling Stones nog eens.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De politie van zone Minos gaat de komende weken extra fietscontroles houden in Mortsel. Vooral fietsers die tegen de rijrichting inrijden worden gecontroleerd. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete. Ook gsm-gebruik op de fiets, rijden op het voetpad en slechte fietsverlichting worden aangepakt. De controles vinden meerdere keren per week plaats. Volgende week controleert de politie onder meer op de Lierse Steenweg, Mechelse Steenweg, Stassilei en Antwerpse Straat. Met de acties willen politie en stad Mortsel de verkeersveiligheid verbeteren. Vooral voor kinderen en jongeren die naar school fietsen. De bevrijdingstunnel is van maandag 12 tot woensdagochtend 14 oktober 2 nachten deels afgesloten. Er zijn onderhoudswerken tussen 20 en 6 uur. In de nacht van maandag op dinsdag is de tunnelkoker richting Antwerpen dicht. Van dinsdag op woensdag is de koker richting Brussel afgesloten. Verkeer in de afgesloten richting wordt bovengronds omgeleid. In de andere richting blijft de tunnel open. De werken gebeuren 's nachts om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

Welkom terug bij het tweede uur van de lunchbreak hier bij Zuid-Frans. Als je net inschakelt, geen zorgen. We zijn pas halfweg de leukste zaterdagnamiddag. Hopelijk heeft de lunch gesmaakt. Dan het komende uur heerlijk ontspannen. De namiddag in. Dit keer met Tina Turner en I Don't Wanna Fight.

Rick James zong in de jaren 70 zijn Super Freakin', dat later werd gebruikt door MC Hammer. Can't Touch This. Wel ja, diezelfde Rick James had in de jaren 80 deze disco-funk nummer uitgebracht. Wat veel bijval had in de betere discotheken. Glow, dus uit de jaren 80. Nog eens van onder het stof gehaald hierbij.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Fonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477-41-79-29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

wil jij weten hoe gelukkig onze bomen zijn in onze straat? Morgen is er een begeleide wandeling door Natuurpunt gericht op straatbomen, groen in de wijk en herfstverschijnselen. Het gaat allemaal door aan de Edegemse Beekvallei. Morgenmiddag tussen 1:30 en 5:30.

tijd vliegt snel als het gezellig is. Dat is duidelijk. Het is bijna 2 uur. En straks hier in de radio is er nog Christian Brisson, Danny Marcelis en Mike van Brugge. Dat is duidelijk. Hier bij de Zuidrand nog meer geweldige muziek. Dus regionaal nieuws ook. En om in zaterdag mee door te komen. Bedankt voor het luisteren tijdens de lunch. En geniet van je weekend. Wees lief voor elkaar. Heel graag tot volgende week. Everybody get up.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10:00 AM tot 17:30 PM. De Oogstmarkt aan de Lindelei. Op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Morgen gaat de Lierse Ommegang opnieuw uit. Bekijk het programma op ommeganglier.be en plan alvast je route langs alle verschillende acts. De Ommegang trekt door een groot deel van het stadscentrum. Van 11 tot uiterlijk 19 uur sluiten ze heel wat straten volledig af voor alle verkeer. Kom te voet of met de fiets. Je mag uitzonderlijk fietsen op de stadsvesten. Naast de bestaande fietsenparking aan het station voorzien we 3 extra fietsenparkings. En dat op de Vredebergstraat, Netelaan en Kanunik-Davidlaan. Bekijk alle verkeersmaatregelen op lier.be. De stad Lier voert van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober extra controles uit op afval, sluikstort en zwerfvuil. Wie afval op de verkeerde dag buiten zet of afval achterlaat, riskeert een boete. De stad zet ook onbemande camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt gedumpt. Medewerkers onderzoeken sluikstort om de vervuiler te vinden. Lier werkt voor de actie samen met IVAREM. De stad wil niet alleen beboeten, maar inwoners ook aanspreken en informeren. Zo worden onder meer peukenhouders uitgedeeld. De actie maakt deel uit van de Week van de Handhaving. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maximaal rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelfs spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vanaf 5 oktober starten werken in de noordoostelijke hoek van het gemeentepark in Borsbeek. De werken moeten zorgen voor meer natuur en minder wateroverlast. Er komt een infiltratiebekken met bloemen en grassen. Ook wordt de verharding aan de noordelijke ingang kleiner. Daar komen bijenvriendelijke planten. Een greppel zal het infiltratiebekken verbinden met de regentuin. Daarnaast worden bomen geplant als groene afscheiding voor de buren. Van 5 tot 9 oktober voert een aannemer graafwerken uit. Daarna zaait de groendienst bloemen en grassen in. Later dit najaar worden de bomen geplant. Het administratieve team van Zorg en Gezondheid in Kontig is dinsdag 6 oktober niet bereikbaar. De medewerkers volgen die dag een opleiding. De verzorgende en schoonmaakhulpen werken wel gewoon verder. Wie de dienst wil bereiken, kan het best mailen naar zorg@kontig.be. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Her husband is coming.
1: Dit is Radio Zuidland, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal half diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: utanış kabuğun.
1: Gazda.
0: Helal.
2: Sabah sabah.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6E.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6E bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
5: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politie van zone Minos gaat de komende weken extra fietscontroles houden in Mortsel. Vooral fietsers die tegen de rijrichting inrijden worden gecontroleerd. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete. Ook gsm-gebruik op de fiets, rijden op het voetpad en slechte fietsverlichting worden aangepakt. De controles vinden meerdere keren per week plaats. Volgende week controleert de politie onder meer op de Lierse Steenweg, Mechelse Steenweg, Stassilei en Antwerpse Straat. Met de acties willen politie en stad Mortsel de verkeersveiligheid verbeteren. Vooral voor kinderen en jongeren die naar school fietsen. De bevrijdingstunnel is van maandag 12 tot woensdagochtend 14 oktober 2 nachten deels afgesloten. Er zijn onderhoudswerken tussen 20 en 6 uur. In de nacht van maandag op dinsdag is de tunnelkoker richting Antwerpen dicht. Van dinsdag op woensdag is de koker richting Brussel afgesloten. Verkeer in de afgesloten richting wordt bovengronds omgeleid. In de andere richting blijft de tunnel open. De werken gebeuren 's nachts om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maximaal rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een schitterende hit, deze van Judith. Het is zaterdagnamiddag, het eerste weekend van de maand oktober. We gaan er ook weer een lap op geven. Elk weekend weer, zaterdag en zondag. Met nu een zangeres die populair was in de jaren 90. Britney Spears, deze Oops, I Did It Again.

Ja, iedereen kent die versie van de Strangers ook nog wel. Stilzitten is geen optie met deze versie van DJ Frank Mellemans en Viertakt en de Blauwe Geschelpte. Straks gaan we eens even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 3 oktober.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 3 oktober vandaag in Nederland en België is rond 11 uur een gedeeltelijke zonsverduistering te zien en dat in 2005. Na een maandenlang proces wordt sport- en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden en dat in 1995. In de VS komen de eerste spuitbussen op drijfgas op de markt en dat in 1941. Voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sinead O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live en dat deed ze vandaag in 1992. De Nederlandse zangeres Josje Huisman wordt verkozen als nieuwe blonde zangeres van K3 nadat Kathleen Aerts eerder dat jaar de groep had verlaten en dat in 2009.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo in deze grote hit Forever Young. Er is vandaag en morgen nog weekend van de klant. En morgen is het ook open bedrijvendag. Dat is ook altijd wel interessant, denk ik. Dit zijn nog het duo George Michael en Aretha Franklin. Deze grote hit uit de jaren 80. I Know You're Waiting For Me hier bij Zuidrand.

0: onze Alice.
1: Als ik me niet vergis, was er later ook nog een versie gekomen van Gompie in de jaren 90. Dit was de versie van Smokey van wat langer geleden. Het nieuws dat komt eraan zo dadelijk om 5 uur. En daarna is er nog veel meer.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Morgen gaat de Lierse Ommegang opnieuw uit. Bekijk het programma op ommeganglier.be en plan alvast je route langs alle verschillende acts. De Ommegang trekt door een groot deel van het stadcentrum. Van 11 tot uiterlijk 19 uur sluiten ze heel wat straten volledig af voor alle verkeer. Kom te voet of met de fiets. Je mag uitzonderlijk fietsen op de stadsvesten. Naast de bestaande fietsenparking aan het station voorzien we 3 extra fietsenparkings. En dat op de Vredebergstraat, Netelaan en Kanunik Davidlaan. Bekijk alle verkeersmaatregelen op lier.be. De stad Lier voert van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober extra controles uit op afval, sluikstort en zwerfvuil. Wie afval op de verkeerde dag buiten zet of afval achterlaat, riskeert een boete. De stad zet ook onbemande camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt gedumpt. Medewerkers onderzoeken sluikstort om de vervuiler te vinden. Lier werkt voor de actie samen met IVAREM. De stad wil niet alleen beboeten, maar inwoners ook aanspreken en informeren. Zo worden onder meer peukenhouders uitgedeeld. De actie maakt deel uit van de Week van de Handhaving. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het nieuws van 5 uur hebben we net gehad hier bij Zuidrand. En straks gaan we zoals gewoonlijk even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En voor de rest heel veel grote hits, zoals deze uit de jaren 90. Billy Joel, The River of Dreams.

Even de gitaren bovenhalen op een zaterdag namiddag. Status Quo heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald. Meer dan welke andere rockband ook. Een hele prestatie. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. En ook bij ons in Vlaanderen is het goed natuurlijk. Een eerbetoon aan Luc de Vos, die jaren geleden overleden is. De band Gorky scoorde ook een grote hit met deze Mia.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Ja, zo heel af en toe is het ook in het Duits te doen hier met deze Kodo Groothit uit de jaren 80. Zo dadelijk komen ze eraan, de jarige van de dag. We zijn nog druk bezig met het lijstje. Ik heb nog deze Heaven van Becky Hill.

Zoals beloofd, gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Ashley Simpson is jarig, dat is een Amerikaanse zangeres en actrice. Die wordt er vandaag 42. Dan ook nog Gwen Stefani, een Amerikaanse rock, pop en dance zangeres. Ze is ook modeontwerpster en actrice, ze wordt er vandaag 57. Dan ook nog Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac, die wordt er vandaag 77. En dan ook nog Chubby Checker, een Amerikaans zanger is dat, die wordt er vandaag 85.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vanaf 5 oktober starten werken in de noordoostelijke hoek van het gemeentepark in Borsbeek. De werken moeten zorgen voor meer natuur en minder wateroverlast. Er komt een infiltratiebekken met bloemen en grassen. Ook wordt de verharding aan de noordelijke ingang kleiner. Daar komen bijenvriendelijke planten. Een greppel zal het infiltratiebekken verbinden met de regentuin. Daarnaast worden bomen geplant als groene afscheiding voor de buren. Van 5 tot 9 oktober voert een aannemer graafwerken uit. Daarna zaait de groendienst bloemen en grassen in. Later dit najaar worden de bomen geplant. Het administratieve team van Zorg en Gezondheid in Kontig is dinsdag 6 oktober niet bereikbaar. De medewerkers volgen die dag een opleiding. De verzorgende en schoonmaakhulpen werken wel gewoon verder. Wie de dienst wil bereiken, kan het best mailen naar zorg@kontig.be. Morgen zondag krijgen we in de regio Antwerpen een droge dag met geregeld zon. Het wordt maximaal 19 graden. Maandag blijft het eveneens droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 19 graden. Ook dinsdag houden we het droog. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor komt de zon tevoorschijn. Met maxima rond 19 graden blijft het aangenaam zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een heel goede avond. Ja, het komende uur staat er weer heel wat op het programma. De Afas Dome kalender die komt eraan. Christophe komt langs en we gaan ook even kijken wat er vandaag in 1999 op nummer 1 stond. Ik heb nog deze van Christina Aguilera intussen. Genie in a Bottle.

Ik heb hier voor jou de Afas Dome kalender voor de komende maanden. Alex Agnew gaat daar optreden op 8, 9 en 10 oktober. Dan is er ook The Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. André Rieu gaat daar optreden op 10 januari volgend jaar. Die editors die komen ook in 2027 op 19 februari om 6:30. En dan is er ook Teddy Swims op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2027.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Ze was zowat het pop-icoon van de 80's. Dit nummer is iets later gekomen. Madonna en American Pie. Christophe is er ook weer. Die gaat het hebben over een grote hit van Nathalie Imbruglia en Torn.
1: De geschiedenis van de hit. Met Christophe van Dam.
2: De song Torn van Nathalie Imbruglia uit 1998 was niet oorspronkelijk van de Australische zangeres en actrice, maar werd oorspronkelijk geschreven door Scott Cutler, Anne Preven en Phil Thornalley en opgenomen door de Deense zangeres Liz Sørensen in 1993 onder de titel Brent. De eerste Engelstalige versie van Torn werd in 1995 opgenomen door de Amerikaanse band Edna Swap, voordat Nathalie Imbruglia het uiteindelijk in 1997 opnam voor haar debuutalbum Left of the Middle. Haar versie werd geproduceerd door Thornalley.

Wat stond er vandaag in 1999 op nummer 1? Wel, Eiffel 65 brak eind jaren 90 wereldwijd door met Blue Da Ba Dee. De Italiaanse dance groep bracht het nummer uit in 1998, maar vooral in 1999 werd het een gigantische hit. Blue stond in tal van landen op nummer 1 en ook bij ons natuurlijk vandaag. Dus Vlasinis stond vandaag in 1999 op nummer 1.

Groothits van weleer, eind jaren 90, deze van Eiffel 65. Zometeen naar de jaren 70 met Danny Marcelis in zijn 70s at 7. 80s Raids komt er ook nog aan, 90s at 9. En vanavond zijn er ook de Sunset Sessions met Mike van Brugge. Maak er nog een fijne zaterdag van en graag tot morgen.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: In the mix.
5: Mix.
4: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
6: 70s at 7.

0: Wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Donnie Marcellus.
5: 90s at 90.

0: Wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.
5: For Mike Van Bruges.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and

0: koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.